0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meelittes,
2: haar mittesjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes,
1: boelestjach, ik tjach en dukes, de ige skeliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiemak herstelen,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, val een moment voor in de credit of agus ne skelte, et haar grillo or venulochte, maar goel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.